Ozuidan alkohol txarrenaren kiretsa zeraman emagaldu zurbil triste batena hotsa. Ozuidan, ozuidan, ozuidan.